siku zanga mzimwe chotwale buko chitakwe siku zanga twale buko chitakwe siku zanga chotwale buko chitakwe siku zanga obatwale mbuzi.